0: ñettelen yu joko joge Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM
1: Allah ma ko